Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R. Oh, nee.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90
1: en nu.
2: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Even lang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
9: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
10: En we mogen weg.
11: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
12: Wat zijn die paar meters nou?
11: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
13: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
11: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
14: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
15: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
16: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
17: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
16: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
18: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoerrotterdam.nl.
6: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
8: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
1: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos. De andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Het is 8 uur. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Straks Dennis Kranenburg met de Rijnmond Jukebox. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van den Boogaard. Op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen is vanochtend vroeg een motorrijder dodelijk verongelukt. Het ongeluk gebeurde op de A4 richting Delft, vlak voor de keteltunnel. 112 journalisten melden dat de motorrijder daar waarschijnlijk op een vrachtwagen botste. De identiteit van de verongelukte motorrijder is nog niet bekend. De A4 richting Delft is vanwege politieonderzoek nog afgesloten tussen het Ketelplein en Delft. Het verkeer wordt omgeleid over de A20 naar het Kleinpolderplein en dan verder naar Delft over de A13. In de Koolse straat in het Oude Westen van Rotterdam is vanochtend vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto die er vlakbij stond raakte beschadigd. De melding kwam om 16:30 en binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. Er was rond dezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht voor de tweede keer deze week asielzoekers opgevangen die niet meer terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. 80 mensen werden met bussen naar hun slaapplek gebracht. Eerder schoot het Drentse dorp Gieten ook al te hulp. Daar konden 100 asielzoekers overnachten. In het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen maximaal 2000 mensen verblijven, maar de laatste tijd zitten er ruim 2200 mensen in het kamp. Spoorbeheerder ProRail heeft een boete van 2,75 miljoen euro gekregen omdat er vorig jaar te veel grote storingen waren. Van tevoren was afgesproken dat er hooguit 520 van dit soort storingen mochten zijn, maar het waren er meer dan 580. Staatssecretaris Annette Bertram wil dat de spoorbeheerder aan de bak gaat, slechte sporen moeten worden hersteld en ook moeten zwakke plekken in de bovenleiding worden aangepakt. En dan nog het weer, zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het met maximaal 27 graden iets minder warm dan vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Er is verkeersinformatie. Ik zei het al in het nieuws. Was vanochtend een dodelijk verkeersongeluk op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar is de A4 nog afgesloten vanaf het Ketelplein tot aan Delft. Het verkeer wordt omgeleid over de A20 naar het Kleinpolderplein. En dan ga je de A13 op richting Delft. En dan zie ik ook nog een melding op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk. Een file van 3 kilometer. En eventjes kijken. Ja, ik zag ook nog werkzaamheden op de A27. Maar die zijn inmiddels van mijn schermpje verdwenen. Maar als ik het goed heb, dan is de Merwedebrug vanaf Breda richting Utrecht is afgesloten vanwege werkzaamheden.
12: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
18: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
19: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
20: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
21: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
22: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
23: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
24: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
25: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
26: Oma!
27: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
28: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Uit 1958 hoorde je The Walk van Jimmy McCracklin, die het nummer ook zelf schreef. Deze Amerikaan werd 91 jaar en zijn carrière duurde meer dan 70 jaar. Hij vertelde ooit eens dat hij in al die jaren meer dan 1000 liedjes heeft geschreven en er honderden heeft opgenomen. Bob Dylan zei eens dat Jimmy McCracklin tot zijn favorieten behoort, wat voor iedere artiest een groot compliment moet zijn. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. De Amerikaanse zanger Luke Bryan wordt over exact 2 maanden 50 jaar en verkocht in zijn meer dan 20 jaar durende carrière meer dan 75 miljoen platen. Sinds 2018 is hij ook jurylid bij het talentenprogramma American Idol, waar hij $12 miljoen per seizoen voor krijgt. En dat is toch lekker. In 2020 bracht hij zijn 7e studioalbum uit, dat de titel Born Here, Live Here, Die Here meekreeg. En een van de nummers op dat album van Luke Bryan is Where Are We Going?

Dat was Have You Met Miss Jones van Tony Bennett uit 1964. Dit nummer was voor het eerst te horen in de musical I'd Rather Be Right uit 1937 en werd geschreven door het duo Rodgers & Hart. Het is door de jaren heen gezongen door tal van artiesten, waaronder Robbie Williams, Frank Sinatra, Bing Crosby, Anita O'Day en dus door Tony Bennett. En deze Amerikaan overleed in 2023 op 96-jarige leeftijd. De Amerikaanse producer Ray Ellis maakte muziek voor films en tv-series en werkte samen met tal van artiesten. Zo begeleidde hij met zijn orkest bijvoorbeeld ook Ivory Joe Hunter. Deze Amerikaanse artiest had aan het eind van de jaren 40 de rhythm en blues toegankelijker gemaakt voor een groot publiek. Dit probeerde hij later ook bij de rock and roll dat toen in de lift zat. En dat deed hij bijvoorbeeld met dit nummer, Since I Met You Baby.

Je hoorde Ernestine Anderson in de Rijnmond Jukebox met I Love Being Here With You. Het nummer dat werd geschreven door Bill Sluger en Peggy Lee. En zij was in 1961 de eerste die I Love Being Here With You uitbracht. Ernestine Anderson, die je net hoorde, bracht haar versie uit in 1985... en zij overleed in 2016 op 87-jarige leeftijd. Een paar jaar voor haar dood werd haar huis, dat al decennia lang in de familie was, bedreigd met executieverkoop door hypotheekschulden van $48.000. Maar het werd gered door donaties van vrienden, waaronder Quincy Jones. Het nummer That's How Strong My Love Is werd in 1964 uitgebracht door soulzanger O.V. Wright, maar hij wist er geen hit mee te scoren. Een jaar later bracht Otis Redding het uit op zijn album The Great Otis Redding Sings Soul Ballads en hij had er meer succes mee. Uiteindelijk is het door veel artiesten uitgebracht, waaronder door The Stones, Bryan Ferry, The Hollies en Candy Staten. En in de Rijnmond Jukebox draaien we Otis Redding met zijn versie van That's How Strong My Love Is.

Dat was de Amerikaanse band Alabama in de Rijnmond Jukebox. In 1988 brachten zij een cover uit van het nummer Song of the South dat je net hoorde. En dat nummer werd geschreven door Bob McDill, die op zijn beurt weer verantwoordelijk was voor 31 nummer 1 hits. Het nummer Song of the South werd als eerste uitgebracht door Bobby Dare. Hoewel hij er geen tophit mee scoorde, lukte dat Alabama wel. Zij kwamen in zowel Canada als de Verenigde Staten op nummer 1 in de country hitlijsten met Song of the South, en deze band is vandaag de dag nog altijd actief. We gaan naar 1957, want in dat jaar maakte Paul Anka een reisje naar New York waar auditie mocht doen voor de beroemde producer en arrangeur Don Costa, de man achter de successen van onder andere Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. Voor Costa zong hij het couplet en refrein van een zelfgeschreven liedje over Diana Ayoub, de kinderoppas van de familie Anka. Costa reageerde enthousiast en bood hem meteen een platencontract aan. 2 maanden later stond Paul Anka met Diana op de eerste plaats van de Amerikaanse Hot 100 en het werd een van de bestverkochte singles uit de muziekgeschiedenis.

Je hoort uit 1960 It's All Right With Me van K-Star, de Amerikaanse zangeres die al op 7-jarige leeftijd begon met zingen en tot op hoge leeftijd optrad, totdat de ziekte van Alzheimer een einde maakte aan haar carrière. Ze trouwde 6 keer en overleed in 2016 op 94-jarige leeftijd. De Amerikaanse blueszanger en gitarist Otis Rush werd 84 jaar en was een inspiratie voor latere grootheden als Eric Clapton en Stevie Ray Vaughan. Otis Rush was linkshandig en speelde op een rechtshandige gitaar, zonder de snaren dus om te draaien, maar dat hinderde hem totaal niet, want hij kwam zelfs in de lijst met de 100 beste gitaristen aller tijden terecht. Met Otis Rush gaan we naar een nummer dat al in 1959 werd uitgebracht door Jimmy Reed, die het ook zelf had geschreven. Dit is Otis Rush met Baby What You Want Me To Do.

Soms kan het raar lopen met een hit, want Charles Singleton schreef Don't Forbid Me eigenlijk voor Elvis Presley, maar die kreeg naar eigen zeggen zoveel post dat de demo ongeopend bleef liggen. Toch nam hij snel een korte versie op, maar de opname met de Million Dollar Quartet raakte kwijt en werd pas 25 jaar later weer teruggevonden. En dat gaf Pat Boone in 1957 de tijd om een grote hit te scoren met Don't Forbid Me. En van 1957 gaan we naar 1958, want in dat jaar had doo-wop groep The Skyliners een hitje te pakken met het nummer Since I Don't Have You, dat later zelfs door Guns N' Roses werd uitgebracht. The Skyliners bestaan nog steeds, al is dat uiteraard in een andere bezetting. En dat nummer uit 1958 werd ook hun grootste hit, Since I Don't Have You.

Records was de eerste succesvolle groep van platenlabel Motown. En het nummer You've Really Got a Hold on Me dat je net hoorde in de Rijnmond Jukebox komt uit 1962 en werd geschreven door Smokey Robinson. Het was zo'n succes dat het in 1998 een Grammy Hall of Fame Award kreeg. Smokey Robinson schreef dit nummer op een hotelkamer in New York nadat hij Bring It On Home van Sam Cooke hoorde. We gaan naar het nummer Talk Back Tremblin' Lips van Johnny Tillotson. Het origineel van dit nummer komt uit 1963 en zou de meest succesvolle single worden van Ernest Ashworth, de Amerikaanse zanger die het als eerste uitbracht en er zijn enige nummer 1 hit mee scoorde. In datzelfde jaar bracht ook Johnny Tillotson zijn versie uit. Voor hem zou het zijn laatste top 10 hit worden. Johnny Tillotson overleed een jaar geleden op 86-jarige leeftijd en je hoort hem nu met Talk Back Tremblin' Lips.

In 1965 was This Diamond Ring het startschot voor een reeks hits voor Gary Lewis en de Playboys, hoewel This Diamond Ring daarvan wel de grootste hit was. De Amerikaan Gary Lewis richtte deze band op toen hij 18 was en noemde de rest van de band Playboys, omdat ze altijd te laat waren voor de repetities. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna zijn we terug met nog een uur van de Rijnmond Jukebox, maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zanger James Carr. Hij overleed in 2001 op slechts 58-jarige leeftijd. Zoals zoveel Amerikaanse artiesten begon ook Carr met zingen in de kerk voordat hij een platencontract wist te bemachtigen. Hij leed aan een bipolaire stoornis wat hem tijdens optredens flink in de weg kon zitten. We gaan met James Carr naar 1968. Want in dat jaar bracht hij een album uit dat dezelfde titel kreeg als een van de singles. Dit is A Man Need a Wall.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoorrotterdam.nl.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Alles in balans met kookpunt Janny en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
10: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
14: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6000. Kijk op volvocars.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
18: Het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Dennis Kranenburg die gaat straks verder met het tweede uur van de Rijnmond Jukebox. Ik ben Martin van der Boogaard en van mij krijg je het nieuws. Op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen is vanochtend vroeg een motorrijder dodelijk verongelukt. Het ongeluk gebeurde op de A4 richting Delft, vlak voor de keteltunnel. 112-journalisten melden dat de motorrijder daar waarschijnlijk op een vrachtwagen botste. De identiteit van de verongelukte motorrijder is nog niet bekend. In de Koolse straat in het Oude Westen van Rotterdam is vanochtend vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto die er vlakbij geparkeerd stond raakte beschadigd. De melding kwam om 16:30 en binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. En er was rond dezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht voor de tweede keer deze week asielzoekers opgevangen die niet meer terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. 80 mensen werden met bussen naar hun slaapplek gebracht. Eerder schoot het Drentse dorp Gieten ook al te hulp. Daar konden 100 asielzoekers overnachten. In het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen maximaal 2000 mensen verblijven, maar de laatste tijd zitten er ruim 2200 mensen in het kamp. Spoorbeheerder ProRail heeft een boete van 2,75 miljoen euro gekregen omdat er vorig jaar te veel grote storingen waren. Van tevoren was afgesproken dat er hooguit 520 van dit soort storingen mochten zijn, maar het waren er meer dan 580. En staatssecretaris Annette Bertram die wil dat de spoorbeheerder nu aan de bak gaat. Slechte sporen moeten worden hersteld en ook moeten zwakke plekken in de bovenleiding worden aangepakt. En dan het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het maximaal 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl. En dan verkeersinformatie. De A4, daar was, ik zei het al in het nieuws, vanochtend vroeg een dodelijk ongeluk op de A4 Rotterdam richting Den Haag. En tussen het Ketelplein en Delft is de A4 in de richting van Den Haag dus op dit moment nog afgesloten. Dat heeft te maken met het politieonderzoek. Je wordt omgeleid over de A20 en over de A13. En ik zie een file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk. Die file is 4 kilometer lang. De vertraging is inmiddels opgelopen tot een half uur. Het heeft te maken met de afsluiting van de hoofdrijbaan van de A16.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
20: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
21: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
22: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
23: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
24: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
25: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
26: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
27: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
28: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
27: 20% korting?
28: Ja, bij Vivere de Jager.
29: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
30: Oh, wat betekent dat voor mij?
29: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
30: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
29: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
30: En moet ik verder nog ergens op letten?
29: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

was in 1964 een succesvolle cover van Needles & Pins van de Engelse band The Searchers, want zij wisten er in meerdere landen een nummer 1 hit mee te scoren. Het nummer werd geschreven door de Amerikanen Jack Nitzsche en Sonny Bono. En Jackie DeShannon was in 1963 de eerste die het nummer uitbracht. Waarna er veel covers werden uitgebracht door onder andere Cher, James Last, The Ramones en dus The Searchers. In 1968 werd in Philadelphia de Stylistics opgericht. Deze groep wist wereldwijd meerdere hits te scoren. En vandaag de dag bestaat de groep nog steeds. In 1973 werd het album Rock'n'Roll Baby door de Stylistics uitgebracht. En een van de nummers van dat album stond wereldwijd hoog in de hitlijsten. Dit is You Make Me Feel Brand New.

0: hoorde de vaste gast van de Rijnmond Jukebox Frank Sinatra met The World We Knew. Dit nummer is mede geschreven door Burt Kempfert en Sinatra bracht het in 1967 uit. The World We Knew staat ook op het gelijknamige album uit hetzelfde jaar. Charles Aznavour heeft er een Franse versie van gemaakt en de Italiaanse zanger Fred Bongusto maakte een Italiaanse versie van The World We Knew. Frank Sinatra, die je net hoorde, overleed op 14 mei 1998, afgelopen week exact 28 jaar geleden op 82-jarige leeftijd. We gaan naar Carl Verheijen, die vooral bekend werd als gitarist van de band Supertramp. Deze Amerikaan staat te boek als een van 's werelds beste gitaristen en werkte samen met grote namen als The Bee Gees en Dolly Parton en speelde ook muziek in voor bekende films zoals Mission Impossible en voor de tv-series Cheers en Seinfeld. Carl Verheijen is vorige maand 72 geworden en treedt later dit jaar nog meerdere keren op in Nederland. We gaan met hem nu naar 2017, want in dat jaar bracht Carl Verheijen zijn album Essential Blues uit met daarop een cover van Freddie King. Dit is Someday After a While.
1: Well, I got to ride that lonesome train. My heart is heavy.

0: de Big Bopper in de Rijnmond Jukebox met Walking Through My Dreams. Giles Perry Richardson Jr. werd bekend als de Big Bopper en werd geboren in Texas. Naast zijn werk als zanger en muziekschrijver was hij ook discjockey. Walking Through My Dreams werd uitgebracht in 1958 op zijn album Chantilly Lace. De Big Bopper overleed op 3 februari 1959 op slechts 28-jarige leeftijd bij het bekende vliegtuigongeluk, samen met Buddy Holly en Ritchie Valens. Van Waylon Jennings weten we dat hij op die bewuste februaridag in 1959 de dood juist ontliep, toen hij zijn plek aan boord van het vliegtuig bij Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Bopper die je net hoorde, opgaf aan iemand die ziek was, niet wetende wat voor ramp hen te wachten stond. Met Waylon Jennings gaan we naar 1977, het jaar van zijn album All Waylon. Dat album werd een van zijn meest verkochte albums en dat kwam met name door één nummer, Lookin' Texas, wat ook weer de grootste hit werd van Waylon Jennings. Het zou je dan ook niet verbazen dat hij er nummer 1 hit mee scoorde. Waylon Jennings werd 64 jaar en hij werkte samen met Willie Nelson tijdens de opname van Lookin' Texas.
1: The only two things in life that make it worth living

Dat was Chuck Berry met Reelin' and Rockin', wat het B-kantje was van Sweet Little 16. Dit nummer werd door Chuck Berry zelf geschreven en in 1957 uitgebracht. Later verschenen er nog covers van Reelin' and Rockin' van The Dave Clark 5, The Stones, Jerry and the Pacemakers en George Thorogood. De Amerikaanse zangeres Lynn Anderson werd 67 jaar en aan het einde van haar leven had ze problemen met onder meer alcohol en daardoor kwam ze in aanraking met politie en justitie. Toch kennen we haar vooral van haar muziek en de prijzen die ze daarmee wist te winnen. Ze kreeg de muziek met de paplepel ingegoten van haar moeder, countryzangeres Liz Anderson, en zij was verantwoordelijk voor het schrijven van een aantal vroege hits van haar dochter. Waaronder voor If I Kiss You, Will You Go Away, dat Lynn Anderson in 1967 uitbracht.

Dat was Michael Bublé met L.O.V.E. uit 2007. Zijn versie werd destijds gebruikt op de soundtrack van de film Why Did I Get Married, waar onder meer Janet Jackson een rol in speelde. In 1965 bracht Nat King Cole zijn album L.O.V.E. uit, en daarop staat zijn originele versie van dit nummer, dat werd geschreven door Burt Camford en Milt Gabler. We gaan naar de Amerikaanse zanger Nappy Brown, die in 1929 in de plaats Charlotte in North Carolina werd geboren als Napoleon Brown Goodson Culp. En dat Nappy Brown succesvol was, blijkt wel uit het feit dat Elvis Presley vaak bij zijn optredens ging kijken als hij optrad in Memphis. Hij bleef tot vlak voor zijn dood in 2008 optreden en werd uiteindelijk 78 jaar. In 1957 bracht Nappy Brown een zelfgeschreven nummer uit dat later nog werd gecoverd door Ray Charles, James Brown en Creedence Clearwater Revival. Dit is The Right Time.

1993 was dat God Bless Texas van de Amerikaanse band Little Texas. Het zou het bekendste nummer van deze band worden en ook het nummer waarmee ze altijd hun concerten afsluiten. Je zou denken dat een band met Texas in de naam en in de titel van een nummer ook uit die staat komt, maar Little Texas werd in 1988 opgericht in Nashville in Tennessee en treedt vandaag de dag nog steeds op, voornamelijk in thuisland Amerika. De Amerikaanse zanger Chuck Willis was een zware drinker en werd mede daardoor slechts 32 jaar. Hij overleed in 1958. Hij kreeg de bijnaam The King of the Stroll vanwege zijn danskunsten bij The Stroll. Zijn grootste hits waren CC Rider en What Am I Living For? En dat laatste nummer was bijzonder, want het was het eerste rock'n'roll nummer dat in stereo werd opgenomen. En Chuck Willis hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met What Am I Living For?

was de Amerikaanse bluesmuzikant Robin Ford in de Rijnmond Jukebox en je hoorde hem met Jealous Guy. Dit nummer werd geschreven door John Lennon, die het nummer in zijn Beatles-tijd opnam. Toch bleef het toen lang als demo op de plank liggen en had het als titel Child of Nature, gebaseerd op de bekende reis van de Beatles naar India. Het nummer werd geproduceerd door Phil Spector en Jealous Guy werd wereldwijd een hit voor John Lennon. De 74-jarige Robin Ford, die je net hoorde, werkte met absolute wereldsterren als George Harrison, Joni Mitchell, Miles Davis en Bob Dylan samen en is vandaag de dag nog altijd actief. En zijn cover van Jealous Guy staat op zijn album Two Shades of Blue, dat 2 maanden geleden uitkwam, op 27 maart. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Frank Sinatra Jr. De Amerikaanse muziekarrangeur en producer Patrick Williams overleed in 2018 op 79-jarige leeftijd. En hij bracht door de jaren heen heel veel muziek uit voor films en tv-series. In 2015 bracht hij het album Home Sweet Home uit, waarvoor hij een Grammy-nominatie ontving en waarvoor hij met verschillende artiesten samenwerkte, zoals met Tini Sutton en met Frank Sinatra Jr., die ruim 5 maanden na de release van het album overleed. En je hoort hen nu met I've Been Around.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec. Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreyen Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Den Dreyen.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul, in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
11: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
10: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
12: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
20: True Lease met Grenke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
20: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
22: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Een bijzonder goedemorgen, dit is Rijnmond. Een tropisch Rijnmond bijna. Dat betekent een heerlijke zomerse. Het weekend is er tot 12 uur voor de boeg. Maar eerst het belangrijkste nieuws. Nu op een rij gezet door Martin van den Boogaard. Goedemorgen, Martin.
26: Goedemorgen, Ronald. Bij Oldgensplaat is een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en om wie het gaat. Zodra we meer weten, dan melden we dat uiteraard hier op Radio Rijnmond. Maar natuurlijk ook via onze app en op onze website rijnmond.nl. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. De A4 richting Delft was vanwege politieonderzoek nog urenlang afgesloten tussen het Ketelplein en Delft, maar inmiddels is de weg weer vrij. Op de Koolse straat in het Oude Westen van Rotterdam is vanochtend vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto, die er vlakbij geparkeerd stond, raakte beschadigd. De melding kwam binnen om 16:30. En binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. En er was rond dezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. En dan het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het met maximaal 27 graden iets minder warm dan vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je op onze app of op onze website rijnmond.nl.
25: Dankjewel, Martin. Over een uur hoor je weer het prettige stemgeluid van deze nieuwslezer met de laatste updates over het nieuws in de regio en daarbuiten. De files, dat is redelijk overzichtelijk. Eén lange op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen het Terbrechtseplein en het knooppunt Ridderkerk staat 5 kilometer, maar daar duurde wel 3 kwartier langer over. Het verkeer wordt omgeleid via de Ring Rotterdam. En op de A4 een kleiner probleem. Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en het knooppunt Benelux naar de A15. Richting de Europoort staat 6 kilometer. Daar doe je er een klein kwartiertje langer over. Ik zie ook een rij voor de studiodeur staan met allemaal creatieve muzikanten die graag iets willen laten horen het komend uur.
0: Wie is daar?

0: Weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
15: Een vreemde vraag.
14: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
15: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
14: Precies, ik zei geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
15: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
14: Nee, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
13: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.

0: Ik ben er iedere zaterdagochtend voor jou tussen 10 en 12 op Radio Rijnmond. De Rembrandts waren dat.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: Heerlijk weer buiten, dus wellicht zit jij nu met de radio op je balkon, in de tuin of gewoon binnen bij de airco. Dat kan ook, maar het wordt bijna een tropisch weekend natuurlijk. Dus her en der in de regio zullen de barbecues gaan pruttelen vandaag en morgen. En ik wens jullie daar allemaal heel veel plezier bij. Nu is het even lekker rustig wakker worden op de zaterdagochtend. En dat kan met een bakje koffie erbij of een bakje thee. Misschien zit je al aan een koude klets. Het is 5 o'clock somewhere. En wat heb ik voor jou in petto de komende 2 uur? Heel veel lekkere muziek en natuurlijk de Europa Run. Want die gaat zometeen van start op 2 locaties. In Frankrijk en in het oosten van Nederland, in Twente, gaan heel veel mensen geld bij elkaar lopen voor de Europa Run doelen. Voor mensen met kanker die in de laatste fase van hun leven nog een beetje show willen meekrijgen. Kortom, straks een update vanuit Frankrijk en vanuit het oosten van Nederland. Ik ga ook nog praten met de mensen van Schmid Zeevis. Ja, je kent het wel, bij de Spaanse polder. Dat enorme schip waar je een lekker visje kan kopen. Ja, hiep hiep hoera, er wordt vandaag feest gevierd en ook morgen. En je kunt daar gratis oesters en bubbeltjes gaan halen. Want ze bestaan 110 jaar, maar er is veel meer te doen. Straks ga ik even bellen met de bekendste visboer van Nederland. Ik heb ook nog het Franciscus Vlietland even in de uitzending, want aanstaande woensdag is er een informatiemarkt over de heup. Ja, ik heb het op mijn heupen deze zaterdagochtend. Er zijn bijna 500.000 mensen met een kunstheup in Nederland, hè? Ja. En er zijn veel meer zaken te melden rond het fenomeen de heup. En straks even bellen met Hans Blik over Metropolis 2126... dat straks van start zal gaan bij het Centraal Station in Rotterdam. Dat is onderdeel van het O-Festival. We hebben hem vorige week zaterdag al eventjes gesproken met een overzicht van het hele 10-daagse programma. En dit was al zo bijzonder wat er straks gaat gebeuren in het centrum van Rotterdam, dat we daar even verder op gaan inzoomen. En ja, vanavond rond middernacht gaat het gebeuren onder de rook van de piramides in Egypte. Rico Verhoeven gaat een Oekraïner totaal losslaan.
2: Ik heb altijd een beetje een gevoel van, oké, ze willen even de temperatuur van het water voelen, zeg maar. Ja. Oké, nou geloof me, de temperatuur van het water is kokend heet, vriend.
0: Ja, ik denk dat die Oekraïner trouwens die tegenstander liever tegen iemand anders had gestaan in de ring. Tegen Poetin of zo. En hem gewoon zo hard raken dat hij 6 maanden pap eet met wodka. Dit is Bruno Mars.

0: je waan je toch bijna met deze temperatuur in een hangmat tussen twee palmbomen. Je doet je ogen dicht en je ziet prachtig, heerlijk die skyline van Rotterdam. Of de Europoort met de pijpen en de rook. Afijn, we blijven gewoon hier in 010 in het Rijnmondgebied. Maar Bruno Mars die nam ons even mee op reis. En ja, dat maakte mij in ieder geval een stukje vrolijker. Heerlijk zeg. Gigant is die man. Hans Blik, ik had hem vorige week al even in de uitzending. Maar daar is hij weer vanaf gisteren. En met de hele volgende week zondag staat het Rotterdam in het teken van het O-festival. Dat was origineel het Opera-festival. Een heel creatief evenement rond de menselijke stem, om het breed te nemen. En de stad die dient als een soort uitvergroot decor. Van Theater Rotterdam tot allerhande kerken, pleinen, onverwachte binnenruimtes en buitenruimtes. Alles kan tijdelijk in Rotterdam de komende 10 dagen tot een opera-podium worden getransformeerd. En ik had het vorige week al even met Hans over het festival aan zich. Nou, hij is zakelijk directeur, maar vandaag gaan we inzoomen op bijzonder onderdeel wat jij nog even over de schutting gooide. Dat is bij het Centraal Station, gaat straks beginnen. Metropolis 2126. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Je bent bijna niet van Rijnmond weg te slaan, want ik hoorde je gisteren bij Teun ook al even keuvelen.
1: Nee, het is geweldig. Ja, blijkbaar hebben we zo'n goed programma dat de wereld in moet, hè, voor de Rotterdammers. Dus dat
0: Kijk,
1: is heel fijn.
0: Kassa.
1: En ik hoorde je zeggen palmbomen, nou, en skyline Rotterdam. Nou ja, daar is met dit weer natuurlijk bijna sprake van. Hè?
0: Ja, nee, natuurlijk, dat snap ik. Zometeen gaat er iets bijzonders gebeuren bij het Centraal Station. Daar wil ik even op inzoomen. Metropolis 2126. We gaan eigenlijk een soort virtuele tijdreis maken.
1: Ja, we gaan in het gebied rondom Stationsplein, Wena en Hofplein. Met een heleboel artiesten uit Rotterdam. Vormgeven aan de wereld over 100 jaar. Dus hoe ziet de stad Rotterdam er over 100 jaar uit? Wat zijn de gedachten van jonge mensen nu daarover? Wat zijn de dromen van mensen? En het is een gratis programma eigenlijk, heel de middag vanmiddag. Ja. Vanaf 1 uur tot 5 uur. Met tal van losse kleine voorstellingen van een kwartiertje. En je kunt gebouwen rondom het Wena in. Dus je kunt de skyline zeg maar ook van binnen bekijken.
0: Mm-hmm.
1: We hebben zingende bomen. Er is een kunstenaar die de platanen op het Hofplein laat zingen. Je kunt met Urban Guides ook 100 jaar terug in de tijd. Met een VR-bril bijvoorbeeld. Mm-hmm. En er zijn tal van dingen buiten op straat en in de gebouwen. Dus voor iedereen die de stad in gaat en even iets speciaals wil meemaken. Het is allemaal gratis, dus vanmiddag.
0: Ja, en het mooie is, ik heb op de website gekeken van het O-festival. Daar staat een heel blokkenschema op met tijden en locaties waar het allemaal plaatsvindt. Ja, dat is heel handig. Ja. Dat is een soort spoorboekje. En dan kun je gewoon lekker even de ingrediënten eruit pikken.
1: Ja, zo is het. En als je denkt van, nou, ik vind het zo leuk, ik ga de hele middag alles langs, dan kan dat. Maar als je eigenlijk schoenen wil kopen en je wil één dingetje doen, dan doe je dat.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk... Het doet allemaal maximaal een kwartiertje. Dus je kunt eigenlijk even in de toekomst van Rotterdam duiken.
0: Ja, en eigenlijk is het idee van Metropolis 2126 gebaseerd op de film, hè, van bijna 100 jaar geleden.
1: Ja, 100 jaar geleden in 1927 of 1926 is de film gemaakt, Metropolis, door Fritz Lang. En daar schetst hij eigenlijk een beeld van de toekomst. En je moet je voorstellen, dat is een stomme film, dus er wordt niet in gesproken, dat is met muziek. En je krijgt ook skylines te zien, maar eigenlijk zijn dat uit karton geknipte gebouwen.

0: gehouden, zeg maar. Mm-hmm. Op een hele creatieve manier gefilmd. En ja, om de 100 jaar bestaan van die film te vieren, hebben we gezegd van we willen eigenlijk die film aangrijpen om nog weer eens 100 jaar verder te kijken.
1: Ja, ja, mooi dat het ook met al die jonge mensen dan gebeurt, hè, die hun visie geven op de toekomst van de stad. En dat allemaal tijdens het Festival voor Opera, Muziek en Theater dat gisteren is gestart. En tot en met volgende week zondag zal duren. Nou, de hele week van alles te doen. Het begint straks ook om 1 uur.
0: Om 1 uur begint het, ja. Rondom het stationsplein in Wena en Hofplein. Ja. Ja,
1: ik weet één ding zeker. Over 100 jaar ben ik in ieder geval dood, Hans.
0: Ja, ik vrees ik ook, Ronald. Ja? Ja. Dus we moeten het nu nemen. Ja. Dat we een beetje een glimps krijgen over de wereld. Over 100 jaar in ieder geval.
1: Hey, en mag je meedoen vanmiddag in korte broek en op teenslippers?
0: Graag. Ja? Als je je hangmat wil meenemen en je krijgt hem tussen die platanen, mag het van mij ook, zeg maar.
1: Ja, maar crocs en leggings zijn verboden, hè?
0: Ik weet het niet, ja. Voor mij mag alles eigenlijk, hoor. Dus kom lekker op je crocs als je dat wilt.
1: Hans, ik wens je een hele mooie week en een mooie middag.
0: Dankjewel, Dana.
1: Bye bye. Hoi, hoi.
0: Doei.

1987, ABC met The Night You Murdered Love. Nou, ik heb een alibi in ieder geval. Het is 5 minuten voor 11:30. Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er. En er is heel veel te doen in de stad. Hè? We hoorden het net al over het O-festival. Straks vanaf 1 uur bij het Centraal Station en de hele omgeving. Een soort tijdreis naar 100 jaar in de toekomst. Vanavond kun je ook nog naar mijn sluis. Er zijn nog kaarten voor Marcel van Roosmalen, die in Theater Koningshof gaat optreden met zijn nieuwe programma Ik Mag Niet Klagen. Marcel van Roosmalen vanavond in Maasluis. 8:15 begint de voorstelling. Dus je kunt je slag nog slaan. Hij staat ook nog in Hendrik-Unambach. Dat zal zijn op dinsdag 2 juni. En in Rotterdam, het oude Luxor Theater, op woensdag 10 juni. Marcel van Roosmalen dus. Ik ben er zelf bij vanavond in Maasluis. Lijkt me leuk. Zo'n ongelooflijke zuurpruim bij deze temperaturen. En ook morgen is er trouwens iets leuks te doen in Rotterdam Alexander. Er is een soort rock'n'roll rockabilly party. Wooden Shoe Rock Part 6 heet dat. En dat is in Rotterdam Ommoord aan het Koperpad nummer 45. Het kost een tientje, maar je moet één ding onthouden. Je moet wel een zak contant geld meenemen. Je kan alleen met cash geld betalen. Johnny Cash geld betalen natuurlijk. Hè? Dus morgen voor alle vetkuiven van Rotterdam die iets leuks willen gaan doen, naar het Koperpad. Het begint om 12:00 in de middag. En het zal tot 20:00 duren. Met bandjes uit binnen- en buitenland. Met allemaal vetkuifjes en staande bassen. En lekkere rock'n'roll en petticoats. Dus morgen rock'n'roll garden party aan het Koperpad in Rotterdam. Straks ga ik contact zoeken met Twente. Want daar is zometeen de start van de Europa Run 2026, editie 35.

al finishen in Rotterdam op de Coolsingel. Lekker ouderwets weer, de 35e editie. En dan zullen we ook vanaf 12 uur op Radio en TV Rijnmond en Rijnmond Online natuurlijk daar verslag van gaan doen. Prachtig evenement blijft dat toch. En in die 35 jaar dat ze bezig zijn, hebben ze dus al meer dan 100 miljoen euro

0: Ook nog met de mensen van Schmidt Zeevis, die vandaag jarig zijn, 110 jaar. En die hebben een feestje in de locatie waar vis wordt verkocht in de Spaanse polder. En ook in Schiedam is momenteel iets aan de hand. Althans, dat gaat zo meteen starten. Daar hebben ze een veiligheidsplein in het centrum van de stad, het Land van Belofte. Dat is bij het theater aan de Schie. Daar gebeurt van alles. Daar kun je mensen met zorgverleners praten. Je kunt, wat kun je allemaal? Je kunt een cellencomplex bekijken aan de binnenkant. Dus kortom, alle vragen over veiligheid. En als jij je zorgen maakt over je veiligheid in je eigen buurt, dan kun je daar terecht vanmiddag met deskundigen gaan praten. Allemaal gratis en voor niets in het centrum van Schiedam. Ik ben daardoor getipt door John Jansen. Dank. En je kunt altijd een bijdrage leveren. Als jij een tip hebt voor mij om aan je medeluisteraars mee te geven wat je kan gaan doen vandaag of morgen, laat het me weten via de Rijnmond app. Heel makkelijk. Dan kun je ook trouwens meedoen aan de quiz. Zullen we die alvast eventjes gaan spelen? Waarom ook niet?
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Wie kent het intro?
0: Je kent de procedure. Je hoort een klein stukje het begin van een plaat, een introotje, en dan crasht de LP of de single. En dan is het aan jou om te raden welke artiest en welke titel wij laten crashen hier in de studio. Maak jij kans op een koelkastmagneet met het logo van Rijnmond, een paar Rijnmond sokken erbij. En ook deze week voor het laatst nog een Feel Good ticket. Twee stuks voor 12 juni. Dat is vrijdag in het Kralingse Bos. Een nieuw festival met onder meer Sister Sledge die live komen optreden. Welke plaat is dit? Hoppakee, en weg was die. Nou, nog één keer dan. Ja. Nou, volgens mij is het niet heel moeilijk hoor, maar doe een poging.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Dit is Het Weekend Is Er. Met Ronald van Oudheusden.

0: ongelooflijk warm en prettig de komende dagen. Ja, dat is natuurlijk een feest voor de meeste mensen. Maar er zijn ook heel veel mensen die hier helemaal niet van houden. We hebben het altijd over goed weer, mooi weer. Maar voor sommige mensen is dit gewoon rot weer. Bijvoorbeeld als je nu in de file staat zonder airco op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij het Beneluxplein staat daar 5 kilometer, 11 minuten vertraging. En op de A16 is het ook nog terug, Rotterdam richting Breda. Tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk, 3 kilometer. Ruim een kwartier vertraging al daar. Ja, bloed, zweet, tranen en hopelijk heel veel euro's. Het is weer Roparun weekend, de 35e editie alweer. In het kort, in teamverband, een enorm pokkenend lopen. Gesponsord worden en met de opbrengst worden dan projecten opgezet om mensen met kanker te ondersteunen. En vorig jaar stond de teller op 4,7 miljoen... en in totaal is in al die jaren, in al die 35 jaar, meer dan 100 miljoen euro opgehaald. Dit jaar is het doel 5 miljoen en daarvan is al zo'n 3,5 miljoen binnen, zag ik op de website. Vanochtend wordt gestart op twee plekken. In Frankrijk, in Klaastre. Daar hebben we straks over een uurtje contact met een teamleider. En nu in Enschede, in ieder geval in Twente. En op die plek is mijn collega Annelies Romers. Goedemorgen, Annelies.
1: Goedemorgen. Ja, je had het net over bloed, zweet en tranen. Maar het zweet staat in ieder geval bij mij ook al wel op mijn rug. Zeker nadat ik net uit de Polonaise kwam. Want,
0: ja, is het weer zover?
1: Die begint hier ook rondom de start.
0: Ja, maar even over het weer maar meteen. Ik kan me ook herinneren dat soms de route werd ingekort omdat het te heet werd. Is dat risico dit jaar aanwezig?
1: Kijk, dat risico is altijd aanwezig met hitte. Maar we zijn nu vooral bezig met heel veel preventieve onderdelen. Dus er is een bepaald hitteplan, wat ook wordt gedeeld met de teams. Over wat ze moeten doen en waar ze vooral op moeten letten. Want vaak merken we rondom hitte. Ja, leuk, dat merk je wanneer het te laat is. Dat je oververhit bent. Maar dat proberen we hier dus heel erg voor te zijn. Ja. Maar het inkorten staat nog niet op de lijst, ieder geval.
0: Maar goed, we blijven het volgen natuurlijk hier op Rijnmond met maandag de grote apotheose op de Coolsingel. Hoe is de sfeer daar? Je had het over een Polonaise. Ik denk dat de sfeer er goed in zit.
1: Ja, de sfeer zit er goed in. En het is altijd apart, want hoe heet het? Waar ik net van een Polonaise dus afkwam, zit ik daarvoor bij een interview af te nemen bij de winkel, waar we allerlei mooie souvenirs van de Roperen kunnen kopen. Ook natuurlijk voor het goede doel. Mm-hmm. En dan spreek ik daar met een team 151, wat me vertelt dat ze een knuffel van de Roperen hebben gekocht om toch hun chauffeuse er soort van bij te hebben. Want de chauffeuse die ligt nu momenteel in het ziekenhuis met deze verdomde, vervelende ziekte. En kan er dus niet bij zijn. Dus het contrast is altijd heel erg groot in de Roperen.
0: Ja, de lach en de
1: traan. Maar nu zie ik er de dame waar ik bijvoorbeeld net mee sprak weer hossend naar de start lopen. Dus het is zo heel verschillend.
0: Nee, het is ook mooi dat die lach en die traan hand in hand gaan in de Roparun. En dat is ook, dat is het complete verhaal natuurlijk van de Roparun eigenlijk in het kort. Jij bent in het oosten van Nederland. Hoe laat gaat het van start en hoe gaat die route ongeveer lopen?
1: Ja, hoe heet het? Het gaat hier om vanaf 11 uur van start. En dan gaan de teams achter elkaar gaan ze starten. Want wij volgen iedereen dan. En het is niet zo handig als iedereen gelijkertijd loopt. En dan vervolgens gaan we langs Bennekom. En dan inderdaad uiteindelijk naar de Coolsingel. Dus zo heet het, daar zitten nog heel veel steden tussen. En dat is ook wel leuk, want dat merk je ook steeds meer. Was vroeger, het startte natuurlijk ooit als een weddenschap tussen twee vrienden. Ja. Maar je ziet nu dat het buiten Rotterdam ook in heel veel andere steden leeft. Ook steden waar we langskomen. Dus zo zag ik al een Zutphen-team hier. Almelo is hier ook aanwezig met een team. Daar komen we ook langs met de route. En ik heb al gehoord dat de Limburgse Vlaai bij de Limburgers ook heel goed is. Dus daar ga ik toch nog even kijken of dat ik voordat zij kunnen starten even langs kan komen.
0: En hoeveel kilometer moeten ze afleggen vanuit Enschede naar Rotterdam?
1: Dat is inderdaad nogal wat.
0: Ja, maar het is natuurlijk geen rechte lijn, hè? Want dan is het zo gepiept. Maar ze gaan echt een pokkenend lopen. Hè? Want ze gaan helemaal naar het noorden eerst nog, richting Drenthe. Bij Coevorden, geloof ik, gaan ze hoekje om. En dan gaan ze weer helemaal naar beneden, naar Winterswijk. Nou, dat wordt nog even.
1: Ik ga het hier even vragen aan de
2: 44.
1: 544 kilometer.
0: 544 kilometer?
1: Ja, ja.
0: Jemig, ik word al moe als ik het uitspreek.
1: Ik moet het natuurlijk precies weten, dus ik liep even naar de wedstrijdleiding toe.
0: Ja, heel goed.
1: Maar het is in ieder geval aardig wat kilometers. En ik mag het gelukkig achter op de motor doen met mijn radio. Maar ik wens de lopers succes en hoop het ook zelf ooit te doen.
0: Hey, maar Annelies, jij gaat toch niet tot maandagmiddag op de Coolsingel met je billen achter op een buddy seat zitten?
1: Nou, gelukkig tussendoor af en toe even op een veldbedje slapen. Maar dat is verder wel de bedoeling, ja.
0: Jemig, ik wens je ongelooflijk veel succes en ook heel veel plezier. Want ik heb het zelf een aantal keren mee mogen maken, ook vanuit Parijs. Heb ik hele mooie herinneringen aan. Maar het is zo warm bad met al die mensen om je heen, hè?
1: Ja, en hoe heet het hier, moet ik zeggen, vanuit Frankrijk is ook mooi. Dat heb ik vorig jaar kunnen meemaken, maar... Twente weten ze hier ook wel goed een feestje te vieren vanaf de start.
0: Annelies, ik wens je ongelooflijk veel succes en plezier en tot een volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: En Annelies ga je natuurlijk ook aanstaande maandag horen in die lange uitzending hier vanaf 12 uur op Radio Rijnmond.
2: En we mogen weg. Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
3: Wat zijn die paar meters nou?
2: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
4: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
2: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.

Robbie met een grote R. Williams met Candy hier op Radio Rijnmond. Het is inmiddels 10 minuten voor 11. En over de Europa-run gesproken. Straks over een half uurtje ga ik nog bellen met Frankrijk. Met een teamcaptain die zojuist is gestart. Of gaat starten zometeen voor die tocht naar Rotterdam. Ik krijg nog een appje binnen van Bianca van Broekhoven over de Europa-run. Die zegt, goedemorgen, ik wil hierbij mijn neef Tom aanmoedigen bij de Europa-run. Zijn vader doet al jaren mee als chauffeur voor de fietsers en lopers, maar ligt nu zelf in het ziekenhuis voor de behandeling voor kanker. Het gaat redelijk, zegt ze. En we hebben goede hoop nu en hij doet zijn zoon Tommy in plaats van hem mee. Dat vindt ze hartstikke lief en we wensen, net als Bianca van Broekhoven natuurlijk, hem heel veel succes bij deze 35e Europa-run. Er is natuurlijk meer sport, geen voetbal meer.

0: weer op hoog niveau race gereden. Wauw. Ja, dat waren de oude motoren nog. Hè. Tegenwoordig zijn het allemaal een soort pergolatorapparaatjes. Maar de Grand Prix van Canada is dit weekend aan de hand. En er is gekwalificeerd voor de sprintrace die vanavond om 6:00 zal plaatsvinden. Max Verstappen die start op de 7e plek. George Russell staat vooraan op pole position. En vanavond heb je dan om 10:00 de kwalificatie voor de race die ook morgenavond om 10:00 in Canada verreden zal worden. Dat voor de Formule 1 liefhebbers. Er wordt rond middag ook nog gebokst natuurlijk, hè? Want Rico Verhoeven... Ja, zo kan het wel weer even. Rico Verhoeven die gaat in Egypte in ieder geval proberen daar een geweldige prestatie te leveren door een Oekraïense wereldkampioen te verslaan. We gaan even luisteren naar de presentatie afgelopen week.
1: Rico Verhoeven as he takes on the universally recognized heavyweight champion of the world, Alexander Usyk. Now it's a great, great evening of history. Here in Egypt, the glory in Giza. 12 rounds of boxing for the heavyweight championship of the world.
0: Ja, laten we hopen dat Rico hem helemaal totaal loslaat. Ja, of je hem op de tv kunt zien, dat ligt aan jezelf. Want het schijnt ergens voor gewoon €25 ruim kan je een stream bestellen. Ik ga dat niet doen, maar ja, het is dus te zien. Maar je moet er wel geld voor dokken. Dat moet je zelf maar even uitzoeken dan. Hey, met Bianco, laatste muziek van het eerste uurtje. Het weekend is er met Whose Side Are You On? Ja, voor Rico natuurlijk.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
0: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
3: Wat zijn die paar meters nou?
0: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
4: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
0: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
10: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Goedemorgen, het is precies 11 uur. En je bent bij Radio Rijnmond. Daar zit je gebeiteld de hele dag. En ook 's nachts trouwens met de lekkerste muziek. En straks nog een uurtje. Het weekend is er voor de boeg. Met onder meer het laatste nieuws uit de Europa Run in Frankrijk. Eerst nu het belangrijkste nieuws uit de regio en de rest van de wereld. Martin van der Boogaard, goedemiddag.
14: Goedemorgen, Ronald.
13: Oh ja, het is nog morgen. Ja.
14: De eerste lopers van de Europa Run gaan dit uur van start. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk in de buurt van de stad Saint-Quentin. De lopers finishen op maandag, op tweede Pinksterdag dus, op de Col Single in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa Run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oltgensplaat is eerder vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nu. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4 was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Op de Koolse straat in het Oude Westen van Rotterdam is vanochtend vroeg een auto uitgebrand en een andere auto die er vlakbij stond raakte beschadigd. En er was vanochtend ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. En dan het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag wordt het zo'n 29 graden. Morgen wordt het met maximaal 27 graden iets minder warm dan vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
13: Ja, Martin doet precies wat ik van mijn moeder heb geleerd. Je moet het lekkerste voor het laatst bewaren. De files nu op de A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft en Benelux staat 5 kilometer, een klein kwartiertje vertraging. Ook op de A16 Rotterdam richting Breda is het druk. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. En bij Rotterdam Feyenoord staat 5 kilometer file. De A16 dan Rotterdam richting Breda, tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk, 2 kilometer kwartier vertraging. En op de A27 tot slot Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Lexmond, 4 kilometer, ruim een kwartier vertraging. Nou, weinig vertraging. Ging hier in de studio. Ik zie heel veel muzikanten staan te trappelen van ongeduld. Wie is dat?

0: op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Luxor presenteert Top Moulin, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Top Moulin, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
11: kozijnen. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
15: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
16: Allsafe. Geeft ruimte.
17: True Lease met Grenke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
19: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.

0: liedje kunt spellen, hoor je dat ze 1000 keer disco roepen. Ottawan uit 1980. En dat waren Fransen. Jazeker, hoor je aan het dialect ook een beetje.
1: Dit is Het Weekend Is Er, met Ronald van Oudheusden.
0: Dat vind ik altijd heel charmant, als een Fransman een beetje Engels gaan praten. Ik hou het gewoon lekker bij zijn Rotterdams, bij zijn Rijnmonds hier op Radio Rijnmond. Tot 12 uur, Het Weekend Is Er. Met straks nog een keer de opdracht van de Wie Kent Het Intro Quiz. Met mooie prijzen, hè? Want ik mag nog vandaag en volgende week kaarten weggeven voor het Feel Good Festival. 12 juni op een vrijdag is dat een soort live after party. Een vrijdagmiddag borrel met onder meer Sister Sledge op het podium. Ja, ze bestaan nog. Zonder rollators gaan ze daar gewoon hun grote hits uit het verleden vertolken. Er zijn nog kaarten natuurlijk. Het is voor het eerst dat het wordt gehouden. En ja, men hoopt dat dat een traditie gaat worden in de zomer. Nou, zou hartstikke leuk zijn natuurlijk. Wat heb ik nog voor jou in petto? Straks contact met Frankrijk. Hoorde het in het nieuws ook al. Vanmiddag start de Europa Run, de 35e editie in het oosten van het land, in Twente en ook in Frankrijk. Even boven Parijs gaat daar ook een heel peloton met lopers en fietsers van start om maandagmiddag, tweede Pinksterdag, in Rotterdam te finishen. En dat wordt allemaal vanaf 12 uur live verslagen op Radio Rijnmond, TV Rijnmond. En ook via Rijnmond.nl. En Teun zal dan een van de mensen zijn die daar verslag van gaat doen. En Jetsol zal erbij aanwezig zijn. Volgens mij Wendy ook. Kortom, de Rijnmond Cracks zijn daar aanwezig op die prachtige plek in het centrum van Rotterdam. Verder heb ik straks ook nog de volgende plaat gelijk maar even feliciteren. Smit Chavis is vandaag jarig en organiseert een openbaar feestje waar je naartoe kunt gaan en gratis een bubbeltje en een oestertje naar binnen kan laten glijden. Hartstikke lekker, toch? 110 jaar bestaan ze. En ik heb ook nog contact met het Franciscus Vlietland in Schiedam, dat woensdagavond een bijzondere informatiemarkt gaat organiseren. Allemaal gratis en voor niets. En dan had ik het nog niet eens over de lekkere muziek die ik mee heb genomen in de tas. Geheel in de stijl van het weer. Want het wordt vandaag gewoon ruim 25 graden. En ook morgen en overmorgen en de dag daarna. Nou, kijk maar eens even in de vooruitzichten. Het blijft gewoon de hele week zonnig en droog. Dus dat betekent wel dat we de plantjes een beetje water moeten geven. Maar dat doen we met veel plezier. Eros Ramazzotti en Tina Turner.

0: Dat is toch zo'n prachtige naam, hè? Als je dat heel een beetje zwoel uitspreekt. Helemaal na een paar wijntjes, met een dubbele tong. Dan is het bijna een gedicht. Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. Heerlijk. Met Tina Turner was dit een grote hit in het jaar 1998. Ja, dames en heren, de bekendste visboer, en dat zeg ik met groot respect, van Rotterdam en misschien wel van heel Nederland, is vandaag jarig. Jawel, Hans Schmid, oftewel Schmid Zeevis, is vandaag 110 jaar. En dat wordt gevierd. Feest in het schip in de Spaanse polder dus. Ik heb Vee de Boer aan de bel. Van harte gefeliciteerd, Vee. En dat is denk ik wel een felicitatie waard. En ook een feestje, hè?
1: Ja, dankjewel. Zeker een feestje waard. Het is hier echt één groot feest in de winkel met een DJ, een Friede Mertoren, een kunstenaar die schildert met inktvis inkt. Dus echt, dat gaat helemaal los hier.
0: Oh. Ja. En gisteren was het ook al een feestje. Jullie smeren het uit over 3 dagen. Want ja, ik kom daar wel eens om een lunchje te doen. Tussen al die dikke auto's die daar staan. En al dat leuke Rotterdamse volk. Met mooie kapsels en mooie kleding. Ja, die houden wel, van een bubbeltje, hè?
1: Ja, zeker. Die houden zeker van een bubbeltje. En die krijgen ook allemaal bij binnenkomst een gratis oester en bubbeltje.
0: Oh, heerlijk zeg. En van hoe laat tot hoe laat kunnen de Rotterdammers daar langs gaan?
1: Nou, morgen is het van 10 tot 5 en vandaag nog tot 5. Dus nog genoeg tijd om te feesten.
0: Ja. Hey, en jij bent zo te horen. En volgens mij heb ik jou ook op de social media kanalen, met name Instagram van Schmid Zeevis, gezien. Jij bent hartstikke jong. Weet jij iets over de geschiedenis van die 110 jaar?
1: Ja. Ik ben inderdaad jong en nog niet zo lang bij Schmid Zeevis, maar ik weet genoeg over de geschiedenis. Ja, we begonnen natuurlijk in 1916 en dat begon met oma Schmid, die vis verkocht, de zalm op de straat. En daarna ging het steeds verder en verder uitgebouwd en werd Schmid Zeevis steeds groter. En toen op een gegeven moment

0: inderdaad ook een winkel op het vasteland. Die kennen de meeste mensen wel.
1: Zeker, zeker.
0: En toen zijn wij 10 jaar geleden zijn wij naar dit pand in Spaanspolder verhuisd. En daar zijn we ook inmiddels toen koninklijk geworden. En vandaar ook Koninklijk Smit Zeevis. En inmiddels 110 jaar.
1: Dus... Jemig, ja. Ja, ook een heel markant gebouw dat ook iedereen kent. Ja, jullie zijn koninklijk geworden. Maar betekent het dat er ook vanmiddag een soort koninklijke gasten komen?
0: Nou, zeker. Iedereen is hier toch koninklijk. Je kan toch lekker gezellig eten. Lekker koninklijk. Je kan het zo leuk maken als je wil, toch?
1: Ja, zijn er al bekende Rotterdammers gespot? Zoals een, bijvoorbeeld, ik noem maar iemand, een Lee Towers of zo?
0: Nee, die moet ik nog spotten.
1: Oh, ja, maar het is wel een beetje... Het is een leuke plek waar de jetset zich ook een beetje verzamelt, hè?
0: Klopt, zeker. En onze directeuren zijn vandaag ook heel de dag aanwezig in de winkel voor het feest natuurlijk. Ja. Marcel van Breda en Jos van Vuren.
1: Ja.
0: Dus dat is super gezellig.
1: Ja, heel lang geleden heb ik Marcel... Toen was hij nog gewoon volgens mij chauffeur van het bedrijf. Inmiddels is hij directeur met zijn rode kuif nog steeds, hè?
0: Ja, zeker. Vorig is hij een beetje grijs geworden.
1: Maar doe Marcel de hartelijke groeten van me in ieder geval.
0: Dat doe ik voor je, ja.
1: Hey, en Hans Smit zelf natuurlijk. Ja, dat is zo'n beetje 3 jaar geleden overleden. 87 jaar is hij geworden, heeft genoten van het leven. Zijn er wel nazaten van de familie Smit ook vandaag en morgen aanwezig op het feestje?
0: Volgens mij wel. We hebben ook een personeelsfeest gehad. Er zijn verschillende mensen aanwezig geweest. Dus dat is... wel goed gekomen.
1: Hey Fee, jij bent een jonge dame. Ik zei het, hoe oud ben je eigenlijk?
0: Ik ben 19 jaar.
1: 19 jaar. Wat is, wat is jouw favoriete vis? En niet kibbeling zeggen.
0: Mijn favoriete vis, nou, dat is rogvleugel. En die hebben we vandaag ook op onze historische menukaart staan.
1: Oh.
0: Dat is echt iets om uit te proberen. Dat is heel bijzonder, maar wel heel lekker.
1: Dat is kanonnen. Hey Fee, lekker. Je wordt bedankt. Het water loopt uit mijn mond. En dan moet ik nog meer dan een half uur radio maken.
0: En dan kom je zo gezellig toch langs.
1: Nou, wie weet doe ik dat wel even. Hey, ik wil je danken en ongelooflijk veel plezier wensen met al die leuke gasten daar.
0: Helemaal goed, dankjewel.
1: Doei, Fee. Bye bye.
2: Dit is Het Weekend Is Er. Met

0: Heerlijke plaat blijft er toch van somber. Ja, graadmager is die, maar ongelooflijk getalenteerd. En met dat lichaam zou die ook volgens mij de Europa-run wel tot een goed einde kunnen volbrengen. Afijn, het is weer zover. Het is Pinksteren. Het is Europa-run weekend. Een uur geleden had ik al contact met mijn collega in de buurt van Enschede, waar de Nederlandse lopers van start gaan en via een omweg naar Rotterdam gaan lopen. En maandagmiddag daar gaan finishen op de Coolsingel. Radio Rijnmond zal er vanaf 12 uur bij zijn. Live natuurlijk, dus niets te missen. En ook via de tv kun je de beelden zien vanaf de Coolsingel. Vanochtend is dus de start van die twee routes. En nu heb ik contact met de teamcaptain van het team Een Beetje Lief. Zo heet de ploeg van Rens Lagrau. Rens, bon matin. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen daar.
0: Hey, waar zit je nou? Wat moet ik me een beetje inbeelden, jouw situatie?
1: Nou ja, we hebben net de openingsceremonie gehad op het startterrein in Klaasteren. Mm-hmm. Daar hebben we de eerste teams zien weggaan. Wij mogen zelf over een uurtje. Dus we zijn zelf de laatste voorbereiding aan het doen hier.
0: Ja, en wie zit er allemaal in jouw team? Hoe is jouw team samengesteld?
1: Nou, van heel veel verschillende rollen. Familie van mij, vrienden van mij. Twee dames die wij helemaal niet kennen. Daar zijn wij in contact mee gekomen. Een hele bijzondere groep.
0: Oké, en het heet Een Beetje Lief. Van waar die naam?
1: Nou, de reden dat wij meedoen aan de Europa Run, dit is de eerste keer dat wij meedoen. Mijn beste vriend is een jaartje geleden zijn moeder verloren aan kanker. Ik ben ook heel close geweest met die moeder. En haar laatste advies aan ons was: wees gewoon een beetje lief voor elkaar. Vanuit daar is eigenlijk dit team ontstaan.
0: Wauw, dat is de mooiste doping die je kunt wensen, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja. Hoe gaat het eruit zien? Het is voor het eerste keer. Wat stel je ervan voor? Want het is natuurlijk toch, hoe je het went of keert op zo'n Rotterdamse pokkenend.
1: Het is een eindje lopen, ja. Nee, we zijn, het is natuurlijk allemaal nieuw voor mij. Ik heb nog een tweede teamcaptain die mij heel erg ondersteunt. We zijn al 9 maanden eigenlijk in de voorbereiding. En het is heel gek om het nu ook in de praktijk allemaal te zien.
0: Ja.
1: Er gaan sowieso dingen fout, dat weten we. Maar we hebben een team van 25. Hele sterke mensen, iedereen in hun kracht. En we gaan het allemaal meemaken. We vinden het vooral heel spannend.
0: Ja, en het doel is natuurlijk om geld in te zamelen. Hebben jullie veel sponsors kunnen vinden?
1: Ja, dat zeker. Ja, we zijn natuurlijk een nieuw team. We beginnen eigenlijk van onderaan en dan probeer je een beetje te klimmen.
0: Ja.
1: We hebben heel veel verschillende sponsoren. Zowel financiën als spullen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook een hele uitdaging. Ja. Dus we hebben het uiteindelijk bij elkaar geraapt inderdaad.
0: Nou, geweldig. En wat is jullie basisplaats? Waar komen jullie vandaan met het team Een Beetje Lief?
1: Ons basisplaats komt uit Oud-Beierland.
0: Kijk aan, ja. En dat is van meet af aan een beetje echt zo'n epicentrum van de Europa-run, hè?
1: Ja, dat is ook waarom ik... dat is een van mijn dromen dat ik hier aan mee wil doen. Omdat ik zelf als fan een aantal jaar omheen ga kijken.
0: Ja.
1: En het is heel gek dat wij vanaf hier op het startterrein langs mijn huis bijna gaan rennen. Dus dat is, daar kijk ik heel naar uit.
0: Hey, bij die opening zojuist is er iets gezegd over de weercondities. Want het is warm, het is droog, het is uitstekend weer. Maar misschien wel te warm. Zijn er nog waarschuwingen gegeven voor de lopers?
1: Ja klopt. Nou, het is behoorlijk warm hier. Het is over de 30 graden. Er zijn zeker protocollen gesteld. Ik heb vernomen dat er 30.000 extra flesjes water zijn vrijgegeven door de organisatie. Er zijn zeker protocollen gesteld over dit warme weer, ja.
0: Ja, en daar zul je aan moeten gaan houden, want anders gaat het mis, hè? Dat wil niemand. Het is wel eens eerder misgegaan met warmte, maar dat moet je niet onderschatten.
1: Nee, zeker niet. Dus dat zal een extra uitdaging worden voor ons.
0: Wat is jullie exacte starttijd? Gaan we dat een beetje volgen online? Want dat kan via de website roparun.nl.
1: Zeker, wij starten om 12:15.
0: Goed zo. Ik wens je ongelooflijk veel succes. En mooi dat je meedoet voor de eerste keer. En ik weet zeker, dat smaakt naar meer en volgend jaar ben je er weer.
1: Zeker. Zijn in het vierde strap, denk ik.
0: Goed zo. Rens, de mazzel. En veel plezier en succes.
1: Ja, heel erg bedankt. Doei.

0: Radio Rijnmond.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
2: Je wordt er een beetje een gevoel van, oké, ze willen even de temperatuur van het water voelen, zeg maar.
3: Ja.
2: Oké, nou geloof me, de temperatuur van het water is kokend heet, vriend.

0: Wordt vannacht wel een stuk koeler, maar niet heel veel koeler. Tussen de 13 en 16 graden wordt het tonight in het Rijnmondgebied. En als we kijken naar de middagtemperaturen, vandaag zo tussen de 26, 27 graden, 29 graden in de buurt van Gorinchem. Morgen is het ook stralend zonnig en blijft het overal droog. En de temperaturen blijven uitstekend, zo tussen de 25 en 27 graden bij een zwak tot matige noordoostenwind op de eerste Pinksterdag. Morgen. Wil jij kaarten winnen voor het Feel Good Festival op vrijdag 12 juni in het Kralingse Bos? Dan moet je mij appen met het juiste antwoord op de Wie kent het intro quiz.
1: Wie is daar? Wie is daar?
0: Wie kent het intro? Nou, heel simpel. Welke artiest is nou verantwoordelijk voor dit intro van welke single van hem? Kind kan de was doen, toch? Nog één keer? Nou, je moet gewoon even appen en wellicht ben jij straks de geluksvogel die mooie prijzen wint hier bij Rijnmond.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

1993 waren deze discoklanken afkomstig. Slave to the Music van 24/7. Op het laatste moment heb ik nog een goede inzending in de quiz. En die ga ik eens even live bellen. Ja, dan hoop ik wel dat ze opneemt. Eens even kijken hoor. Gaan we gewoon via... Even kijken, dat gaan we doen op de volgende keer. Even een klein beetje improviseren, maar dat... Want ik zou nog gaan praten met een orthopeed, maar die is in gesprek. Dus dat stel ik maar eventjes uit. Wat gaan we dan nu doen? Even bellen met de winnaar van de quiz. Als ze thuis is in ieder geval, dan hoop ik dat ze zo opneemt. En dan kijken we even of die overgaat, de telefoon. Nee, die gaan niet over. Nou, weet je wat? Dan proberen we het zo meteen nog een keertje. Trudy Huizer is in ieder geval de geluksvogel. Die wist dat het fragment dat ik liet horen in de introquiz... dat is dit fragment. Natuurlijk was dat Raymond Groenewoud... die een grote hit scoorde met deze Cha-Cha-Cha in 1981. Nou, speciaal voor Trudy en alle andere luisteraars... gaan we ook gewoon lekker draaien natuurlijk. En ik feliciteer Trudy Huizer met de sokken, het magneet en de vrije kaarten voor het Feel Good Festival. 12 juni, vrijdag, Kralingse Bos. Pa, pa, pa, pa, pa.

0: grote Belg is dit nog steeds, hoor. 76 inmiddels. Raymond van het Groene Woud met Tja Tja Tja. De oplossing van de Wie kent het intro quiz. En Trudy Huizer is de geluksvogel die het juiste antwoord wist appen. Net als een klein aantal andere mensen. Sommigen hadden het fout, sommigen wisten het niet. En appen me dan toch vind ik hartstikke leuk. Hè? En blijf dat gewoon doen. Aanstaande maandag hoor je mij niet trouwens. Tweede Pinksterdag, want dan hebben we heel veel aandacht voor de Europa Run. Maar dinsdag tot en met vrijdag tussen 2 en 4 in de middag door met heel veel lekkere muziek. Het Franciscus Vlietwand heeft het op de heupen, zou je kunnen zeggen. Want letterlijk, heel veel mensen hebben last van de heup. En daarom organiseert het ziekenhuis in Schiedam aanstaande woensdag een informatieavond. En er zal best animo zijn, want ik ontdekte dat in Nederland een kleine 500.000 mensen al met een kunstheup lopen. Ja, dat zijn behoorlijke aantallen. Ik praat met Peter van Winterswijk, die is orthopedisch chirurg in het Vlietland Ziekenhuis. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel heupen heeft u deze week behandeld eigenlijk?
1: Velen. Zowel op de polykliniek als met de operaties.
0: Ja.
1: Maar we zien heel veel patiënten met heupklachten. En dat zijn niet alleen patiënten die heupslijtage hebben, maar ook bijvoorbeeld patiënten die last hebben van de spieren of de slijmbeurs. Of soms andere klachten hebben waarvan ze denken dat het vanuit de heup is. Dus ik zie elke week vele mensen met heupklachten voorbij komen. En het is echt wel iets wat steeds meer ook toeneemt. En dat zie je ook aan de aantal patiënten die ook een kunstheup hebben in Nederland.
0: Ja, en waarom nemen die problemen toe met de heup?
1: Nou ja, je ziet met name toch dat de vergrijzing die zie je om je heen.
0: Uh-huh.
1: Daarnaast is het ook zo dat overgewicht heeft ook geen positief effect.
0: Nee.
1: En mensen zijn gewoon veel fitter en actiever dan 10, 20 jaar geleden.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk slijt in de geval van artrose slijt het kaakbeen. En dan op een gegeven moment moet je kijken of je dat met of zonder operatie uiteindelijk kan oplossen.
0: Ja, ja, er is tegenwoordig natuurlijk ook heel veel aan te doen, denk ik. Hè? Want de wetenschap staat niet stil.
1: Nee, wetenschap is absoluut niet stil. Dus er zijn heel veel onderzoeken ook om te kijken hoe je met name heel veel dingen ook. We kijken altijd eerst of het zonder operatie kan. Maar op het moment dat het toch dusdanig ver voor de slijtage van die heup is en mensen heel veel beperkingen hebben, want dat hebben mensen van heupslijtage. Ja, dan wordt er met de patiënt samen besproken of we uiteindelijk toch de volgende stap naar zo'n kunstheup gaan nemen.
0: Ja, en zo'n kunstheup heeft volgens mij ook niet het eeuwige leven. Dus op een gegeven moment moet hij er ook weer uit en vervangen worden.
1: Nee, dat is ook zo. Dus bij jonge patiënten zijn we nog kritischer bij de indicatie om te kijken. Oké, moeten we wel geen kunstheup geven? Maar tegenwoordig met alle nieuwe materialen zie je wel gewoon dat vroeger zeiden we 10 tot 15 jaar. Nou ja, tegenwoordig is het 20 tot 25 jaar. De materialen zijn tegenwoordig wel echt wel heel goed.
0: Ja.
1: Dus dat zie je ook, de aantallen heupprotheses die we plaatsen, die nemen toe. Maar de hersteloperaties van die heupprotheses, die blijven eigenlijk stabiel.
0: Okay.
1: Dus daar zie je wel dat de materialen en ook de technieken die we gebruiken gewoon wel veel beter zijn dan 10 jaar geleden, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel positief, met name voor de patiënten.
0: Ja, lijkt me dus alle reden om informatiemarkt te organiseren. Dat doen jullie aanstaande woensdag 27 mei van 7 uur 's avonds tot 8:30 's avonds. Gratis toegankelijk in het Franciscus Vlietland in Schiedam. Wat voor wie is dat bedoeld en wat kunnen mensen daar allemaal beleven?
1: Nou, eigenlijk is dat bedoeld voor iedereen die heupklachten heeft. En het hoeft helemaal niet te betekenen dat je al een operatie moet. Maar er komt uitleg over met name spierklachten. Er komt uitleg over slijtage. Er komt ook iemand van sportgeneeskunde Rotterdam. Die gaat met name uitleggen, oké, wat moet je doen als je heupklachten hebt zonder een operatie, zeg maar. En ook na de operatie. Dus het is met name, we gaan behandelen wat dus de heupklachten veroorzaakt. Welke behandelingen. En uiteindelijk gaan we ook uitleggen wanneer een operatie en welke mogelijkheden er tot operatie zijn. En even voor de duidelijkheid, de Franciscus Orthopedie is onderdeel van Franciscus Focus.
0: Ja.
1: En wij zitten op locatie Vlietland. Maar het Franciscus bestaat zowel uit Vlietland, maar ook uit het gasthuis.
0: Ja.
1: Dus dat is, we zijn één, zal ik zeggen, we zijn één, alleen we hebben twee locaties. Waarbij de orthopedie, met name op de afdeling en de operaties, gevestigd is op locatie Vlietland.
0: Ja, en daar is ook de informatiemarkt aanstaande
1: woensdag. Ja, en daar is zeker de informatieavond.
0: Ja. Aanstaande woensdag 27 mei om 7 uur gratis toegankelijk in het ziekenhuis in Schiedam. Alles over de heup. En ben je er zelf ook bij aanwezig voor informatie?
1: Nee, zeker. Zeker, ja. Ik ben aanwezig. Ik zal ook een tweetal presentaties doen.
0: Okay.
1: En het leuke met name van die avond is ook dat mensen kunnen gewoon laagdrempelig aan mij, maar ook aan anderen gewoon vragen stellen en hun persoonlijke situatie uitleggen. En dan kunnen we daar ook adviezen over geven. En ook als je, stel dat je onder behandeling ben ergens anders, willen we altijd wel meedenken om je daarmee te helpen. Dus het leuke van die avond is dat we zijn allemaal laagdrempelig bereikbaar voor vragen. En we willen heel graag gewoon uitleg geven over heupklachten. Want we zien gewoon, het speelt heel erg in Nederland. En inderdaad, als je aan de aantallen ziet, ook de mensen geopereerd worden, het neemt gewoon nog steeds toe.
0: Ja. Ik wens je een heel mooi weekend en een hele fijne informatiemarkt, Peter. En ik vond het interessant om even met je te spreken. En tot een volgende keer, zou ik zeggen.
1: Ja, super. Dank voor de uitnodiging. En ja, ik hoop dat je een beetje ook van het mooie weer kan genieten.
0: Gaan we zeker doen. Dank je wel.
1: Oké.
0: Okay. Bye bye. Ja, en ook met fietsen natuurlijk, hè. Oppassen met uitkijken, want je ligt zo op je snuffert. Heb ik zelf laatst gedaan, maar gelukkig was mijn heup nog heel. Maar het kan zomaar verkeren.

0: En met deze knijterrit uit Korea ga ik afsluiten. En dan wens ik jullie een heel mooi zonnig weekend. Hou het veilig, smeer je goed in. Veel plezier vanaf 12 uur aanstaande maandag bij de uitzendingen rond de Europa Run. En dinsdag tussen 2 en 4 in de middag gooi je me weer. Bye bye.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
3: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Van der Linde.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
14: Wat een goed plan.
13: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
14: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
13: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
18: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
22: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
24: Het is 12 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen weer de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van de Boogaard. De eerste lopers van de Europa-run zijn afgelopen uur van start gegaan. Er zijn dit jaar weer 2 routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk, in de buurt van de stad Saint-Quentin. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag, op de Col Singel in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa Run. En met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oldgensplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog, maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. De motorrijder, die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4, was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling afgelopen nacht in Heenvliet. Bij de uitloop van de paardenmarkt in Heenvliet werd een 33-jarige man zo ernstig mishandeld dat hij zwaar gewond raakte. De politie zoekt 3 jonge mannen die bij de mishandeling betrokken waren. En dan het weer. Het is zonnig en het is droog dit weekend. Vanmiddag kan het 29 graden worden en morgen wordt het maximaal 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je op onze app en op onze website rijnmond.nl. Er is verkeersinformatie. Begin op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Benelux naar de A15 richting de Europoort. 13 kilometer. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar staat file tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. 6 kilometer. De A16 dan. Rotterdam richting Breda. Er staat voor Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de hoofdrijbaan van de A16 richting Breda. Die hoofdrijbaan die is dit weekend afgesloten. De A27 Utrecht richting Gorkum dan. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Een file van 7 kilometer. En dan zie ik... zag ik file... Want mijn scherm valt uit, en dat kan ook gebeuren. Daar is het weer. De N57 Rotterdam richting Zeeland dus. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn. Daar staat 4 kilometer file. En als je verderop op de N57 nog rijdt... tussen de Haringvlietdam en Goederede. Dus ter hoogte van Stellendam zo'n beetje. Daar staat ook nog een keertje 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.
0: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
2: Luxor presenteert Topbola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
1: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
3: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
25: En we mogen weg.
26: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
27: Wat zijn die paar meters nou?
26: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
28: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
26: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
29: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
30: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
31: Oma!
32: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
33: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen.
5: Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
11: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, bij Vivere de Jager.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
6: Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
20: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
1: Het is 1 uur. Je bent bij Rijnmond. En zometeen weer de beste muziek op jouw zender. Nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van de Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De eerste lopers van de Europa-run zijn vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer 2 routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk. En de lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag, op de Col Singel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oldgensplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog, maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4 was 45 jaar. Hij kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen vlak voor de Keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling afgelopen nacht in Heenvliet. Bij de uitloop van de paardenmarkt in Heenvliet werd een 33-jarige man zo ernstig mishandeld dat hij zwaar gewond raakte. De politie zoekt 3 jonge mannen die mogelijk bij de mishandeling betrokken waren. Marjan Minnesma is overleden. Zij was, samen met de Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans, de oprichter van de klimaatorganisatie Urgenda. Minnesma was 59 jaar, ze had borstkanker. Voordat ze met Jan Rotmans Urgenda oprichtte, was ze onder meer directeur van het Dutch Research Institute for Transitions van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En dan het weer. Zonnig en droog. Vanmiddag wordt het zo'n 29 graden. Morgen maximaal 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Verkeersinformatie, de A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft en het knooppunt Benelux, naar de A15 richting de Europoort. Daar staat 6 kilometer file. File ook op de A16 Rotterdam richting Breda, voor de afrit Rotterdam-Feyenoord. 6 kilometer, dat heeft te maken met de werkzaamheden en de afsluiting van de hoofdrijbaan van de A16 richting Breda. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Rotterdam-Prins Alexander en het Kleinpolderplein, 6 kilometer. De A27 Utrecht richting Gorkum, daar staat file tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos, 6 kilometer. En er staat file op de N57, Rotterdam richting Zeeland, tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudenhoorn, daar staat 5 kilometer file. En ik zie ook nog een file op de N219, de provinciale weg Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle. En daar staat 2 kilometer. De vertraging is daar bijna 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
22: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
8: Plan je bezoek aan WeOK via stedelijkmuseumbreda.nl.
22: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf, kom snel langs in onze winkel.
23: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
24: En ook nog eens gratis parkeren.
25: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnen.

0: Terschenhoek.
1: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
2: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
1: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
2: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Non-stop de lekkerste muziek.
12: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
3: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
3: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
5: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
7: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
8: Trulease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa.
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen weer de beste muziek. Nu het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al eens ambassadeur van Feyenoord. En dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. En de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag, op de Col Single in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35ste keer dat de Europa-run wordt gelopen. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oltgensplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4 was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Op Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion het spoor opgegaan en daarom liggen nu alle treinen van en naar Utrecht Centraal stil. En dat geldt dus ook voor de treinen tussen Utrecht en Rotterdam. De activisten willen aandacht voor de situatie van de Palestijnen in Gaza. Ze eisen dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. Marjan Minnesma is overleden. Zij was samen met de Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans de oprichter van de klimaatorganisatie Urgenda. Minnesma was 59 jaar. Ze had borstkanker. Voordat ze met Jan Rotmans Urgenda oprichtte, was ze onder meer directeur van het Dutch Research Institute for Transitions van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En dan nog het weer, zonnig en droog. Het is vanmiddag zo'n 29 graden. Morgen wordt het maximaal 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en natuurlijk ook op onze website. En dan is er verkeersinformatie. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein. 5 kilometer file. En de A4, even kijken, verderop bij knooppunt Benelux nog eens een keertje 5 kilometer file. Dan de A16, dat is het grootste probleem dit weekend. Want er wordt op de hoofdrijbaan van het Terbrechtseplein naar Breda, dus naar Ridderkerk, wordt gewerkt. En daarom is de hoofdrijbaan afgesloten. Dat leidt tot file. Die file is in kilometers niet zo heel lang, 4. Maar je doet er wel 50 minuten langer over. Dus dan is het toch verstandiger om via de Benelux te gaan. Ook al zul je daar in de file terechtkomen. Maar daar is de vertraging maar een minuut of 10. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar staat 6 kilometer file. Dan ga ik naar de N57 Rotterdam richting Zeeland. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudenhoren. 4 kilometer en verderop tussen de Haringvlietdam en Goede Reden. Ook nog eens een keertje 2 kilometer. En dan zie ik nog een hardnekkige file in Rotterdam. De Abraham van Rijkervorselweg en de Boompjes. Tussen de Kralingse Zoom en de Schiedamse Dijk. Daar staat 3 kilometer. En de vertraging daar is ongeveer een half uur.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek. Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
18: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
19: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
20: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
19: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
21: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
19: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord. En ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
21: Even.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
5: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen weer de beste muziek op jouw zender. Nu het nieuws, ik ben Martin van de Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was eerder al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. En de verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. Er zijn dit jaar weer 2 routes van elk bijna 550 kilometer van de Europa-run die vanochtend is begonnen. De ene route die loopt vanaf vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag, op de Coolsingel in Rotterdam. Er doen 200 teams aan de Europa-run mee. Het is de 35e editie. En met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4 was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen vlak voor de Keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder door nog onbekende oorzaak op een vrachtwagen. Bij Oldgensplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog, maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die zouden kunnen duiden op een misdrijf. Op Utrecht Centraal hebben activisten van Extinction Rebellion korte tijd het spoor geblokkeerd. Daarom werd al het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal stilgelegd. Inmiddels is het protest voorbij en het treinverkeer wordt weer opgestart. En dan krijg je nog het weer. Het is zonnig, het is droog en het is warm. De temperatuur ligt in onze regio tussen de 27 en 29 graden. Morgen dan schijnt ook de zon, maar dan wordt het wel iets minder warm. De maximumtemperatuur morgen in onze regio 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Er is verkeersinformatie. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en het knooppunt Benelux naar de A15 richting de Europoort. 12 kilometer file. File ook op de A16. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de hoofdrijbaan richting het zuiden. Tussen het Terbrechtseplein en de afrit Rotterdam-Feyenoord staat 5 kilometer file. De vertraging daar is nu ongeveer een kwartier, dus dat valt mee. Een uur geleden was dat nog ongeveer 50 minuten. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein, 4 kilometer file. De A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Everdingen en Noorderloos, staat 7 kilometer file. En een file in Rotterdam, de Abraham van Rijkenvorzelweg en de Boompjes, tussen de Kralingse Zoom en de Schiedamse Dijk. Die file is 3 kilometer lang en de vertraging daar is ongeveer een half uur.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: En we mogen weg.
8: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. de finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
9: Wat zijn die paar meters nou?
8: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
10: Wij gaan deze Europa Run weer even nelen.
8: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dit is Radio Rijnmond.
26: Non-stop de lekkerste muziek.
8: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Dit was het belangrijkste nieuws vandaag op Radio Rijnmond. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa Run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer 2 routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag, op de Col Single in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa Run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4 was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder door nog onbekende oorzaak op een vrachtwagen. Bij Oldgensplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog, maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan nog het weer. Zonnig en droog dit weekend. Het is nu zo'n 29 graden. En morgen wordt het maximaal 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
18: Ja, ook bij Den Dreeën.
19: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
20: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
19: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
21: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
19: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
22: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
23: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
22: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
24: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
25: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
26: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
27: En ook nog eens gratis parkeren.
28: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
29: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
30: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
31: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
32: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
33: Oké.
32: Social Deal, deals die je niet mag missen.
34: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
35: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
36: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
35: Oké, we gaan.
37: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
38: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
39: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
40: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
41: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
42: Nu bij Zeeman. Dames singlet 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
43: Dit is Radio Rijnmond.
44: Non-stop de lekkerste muziek.
43: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90
0: en nu.
2: Hit it. This ain't no disco.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Van der Linde.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
9: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
8: Doe aan een nieuwe Jura. Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Dit was het belangrijkste nieuws vandaag op Radio Rijnmond. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag, op de Col Single in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa-run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4 was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder door nog onbekende oorzaak op een vrachtwagen. Bij Oldgens Plaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog, maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan nog het weer. Zonnig en droog dit weekend. Het is nu zo'n 29 graden. En morgen wordt het maximaal 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
18: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
19: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
20: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
21: En ook nog eens gratis parkeren.
22: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
23: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
24: En we mogen weg.
25: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
26: Wat zijn die paar meters nou?
25: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
27: Wij gaan deze Europa Run weer even nemen.
25: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
28: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
29: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
30: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
31: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
30: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
32: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
33: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
32: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
34: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
35: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
5: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
4: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: True Lease met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Dit was het belangrijkste nieuws vandaag op Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van den Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk. En de lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag, op de Col Single in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa-run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4 was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder door nog onbekende oorzaak op een vrachtwagen. Bij Oldgensplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog, maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer. Het is zonnig en het blijft lang warm vanavond. En morgen dan wordt het maximaal 27 graden. En ook dan schijnt de zon en blijft het droog. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website. Rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
7: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
9: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: Hey, Remo!
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Nu bij Dirk. Perfect Fit kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
5: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
7: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, bij Vivere de Jager.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: Trulease met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
15: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
18: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
19: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: I push up, I'll make her go see the doctor.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio.
2: Fuck it.
0: Met een grote R.
3: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: TikTok, TikTok.
1: En god, wat blijf je nou?
2: Het beste van de jaren 80,
3: 90 en nu. Radio Rijnmond.
2: Jouw dag.
3: Jouw muziek.
2: Jouw Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Honey. Move on now.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleur, energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
4: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
3: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: En we mogen weg.
0: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
2: Wat zijn die paar meters nou?
0: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
3: Wij gaan deze Europa Run weer even mailen.
0: 25 mei, vanaf 12 uur. De Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
8: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
7: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
8: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
0: Dit is Radio Rijnmond.
9: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90
1: en nu. Radio met een grote R.
2: Moshi moshi, watashi wa Nihon kara kimashita. Kore wa Tokyo Get Pussy desu.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.